Can Wait Forever, It's Now or Never. Bruce Channel of King Records. Hij had ook dat originaal van Hey Babe. Okay, de nächste track komt uit de Anfangzeit van King Records. Uit de Anfang Hillbilly Zeit, Cincinnati, Ohio. En Jones zijn we hier met High Bone Daddy, Honky Tonk Bobbin Hillbilly.

Fantastic rockabilly music from the 50s. We hebben er een naar gespeeld, Gentleman Jim. En The Cool Cats met A Little Bit Confused. Aansluitend Eddie Schmidt met als instrumentalische Upturn. En aansluitend Lonesome Lee met Cry Over Me. Of dat kleine lokale Bandera label. Oké, we gaan richting de underground rhythm and blues scene in Washington D.C. Aanvang de 50 jaren en we hebben jetzt hier uit Washington D.C. The Rainbows met Jimmy Wright en his orchestra met Minnie. Yeah.

jumping around. Now it's the low dollar underground scene in Washington D.C. Want dat is de Rainbows met Mini. En we rocken Bob en Stomp strolen gemiddeld weiter met Chuck Berry en Maybelline.

Keep your motor hot on the top of the hill. Dat was Chuck Berry met Maybelline. Fantastic. Rockabilly, rock and roll, rhythm and blues, you name it. Oké, weiter geht's. We gaan jetzt richting de 706 Union Avenue, Memphis, Tennessee. Met Little Junior Parker Blue Flames. De meest bekende hit recording van Little Junior Parker Blue Flames. Waar damals in 1954 Feeling Good. Deze song had er damals ook een tweede maal ingespeeld in de Sun Recording Studio van de producer Sam Phillips in de versie van Feeling Bad. En deze versie is überhaupt zo slecht nog niet. Little Junior Parker Blue Flames zijn we jetzt hier met Feeling Bad.

0: Yeah, that's it. Little Junior Parker Blue Flames waren dat. Met Feel So Bad. Oké, van de Seaborn Transaction Union Avenue, Memphis, Tennessee, gaan we jetzt richting West Coast Capitol Records in de 50s. Een van de eerste pioneers of boogie woogie piano rock and roll gaan we jetzt hier. Over de platenspeler Mel Maher of Capitol Records in 1953 met Red Light.
1: 1, 2, 3.

Yeah, listen to the rock and roll and doing the stroll. That's when the Wildcats and the boys are here. Hollandische rockabilly. Okay, we gaan jetzt richting de Texanische rockabilly scene. West Texas, circa 1957-58 met Elroy Dietzel en de Rhythm Bandits zijn we jetzt hier. Elroy Dietzel heeft dat kleine lokale bokeh label. West Texas met Teenage Ball.

let's have some fun tonight. I'm gonna bop tonight. Rockabilly Music, West Texas, 1977, Elroy Dietzel met Teenage Ball. En we blijven in Texas met Western Swing Music, als die draait zeker jaren. The Roots of Western Swing Country Music, aus 1936, San Antonio. Hou je het hier, Jimmy Thomason, met How Many Times?

Ja, that's it. Das war Stella Johnson met Mama Don't Allow. Nou, rock'n'rollen in here. Oké, Sharma was al bij het hier. Oh, de plattenspeler. Kenny Lauren met zijn Brenda. Oh.